tickets, die nummer. En ja, ik wil die nogmaals mijn nummer geven. 0981-203-321. En weet je wat die ook verkopen was voor ons? Dat kan die blus geiten. Dan hast du de alleen het dat du voor jeder tiende las wat du verkaufst, krijgst du een voor die. En die werd het meeste verkauft, die krijgt een premio van al die jongens wat du dan verkauft hast. Oh, mij alles ook, dat kan je ook. Mij alles kan je blus niet schaarschmaler zijn, dat kan je niet. Maar je schaft dat merken, kan je die ook. Ze zijn toch zeer hartelijk angeloot, want die dat interessiert. Zou dan wel eenmaal zijn, welke videotape je bracht, kreeg. Want die was verkopen, dan kost mij ook schrijven. Dan merken we die wat rijdt. En dan kost mal aanvangen. Nou ja, eens zei dat ik nog mal uitpaddelen. Maar we gaan. Zijn er wat luisteren worden. Dat nächste haar ik van hier dan mal in Leut an.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fee-Programm betrachten wir, wo Daniel der Handschrift an der Wand dienen, der Tür den König, und dann noch, wo sein Königreich zum Einkommen. In das von der ersten Programm, wo wir seinen, dort nu war er nie Königreich anfangen. Wir waren seinen, dort Daniel war er, wird angegriffen, und das war er wie in sein Gottesdienst. Ich lade ihn nu war er an, das Programm zu hören, um zu seinen, wat we hier leren kennen van Daniel zijn true geloven aan God. Heer, ik dank die waarde voor de Bijbel en bij dat u die woord nu waarde mag schrikkelijk zijn en te alle te horen. Amen. Hier is waarde met u, de prediker Elmer Reimer.
1: Vriend, we komen vandaag naar het zesde kapitel in dat Daniel boek. Dit kapitel is een van de beste bekende kapitels in de Bijbel. Dit is dat kapitel toep met dat derde kapitel de meeste mensen kennen en dat Daniel boek, dan de reden van de drie jonge mannen en een vier over, en van hoe Daniel en de lijve groft maakt de lijf een nacht weer. De Heer raad den van de jevoer dat deze steden brachten. Daniel wil bloos een nacht met de lijf, ober hij weer en de Chinese ere Pauluste voor veel jaren. Door en de Pauluste weer hij ook een jevoer, aber dort wie eine andere Sorte gevor. Die Männer, die eben die verschiedensten Königreichs wären, wären Männer, die aufjette anbeten deide. Daniel wird durch jeden Tag ein gevor, wils he wie mit Aufgottesdienst gegenüber gestalt. He hat sein Taufvertrauen an Gott, und he hat die Gelegenheit, eine von diesen Männern mit dem Leben der Gott bekannt zu machen. Wir wollen sehen, dass Daniel wird sein Glauben an Gott und sein Taufvertrauen an ihm nicht verloren waren door een grote gevoer ver aan weer. Ans wordt hier nicht gezegd van zijn drie vrienden. Die vieren vielleicht in een andere stad, oder? Dort kon ik zeggen dat die al ver deze tijd gestorven waren. Dit kapitel brengt ons ook wat dat eng van de mensen geschicht en Daniel. De eeuwige kapitels in dit Daniel boek worden van dingen in de toekomst reden en Daniel zijn tijd sogar als ook in onze tijd.

al leef, en zoten als de leef die ons vernichten wil. Ober God wordt zijn tjinge van hem bewoorden, groot zo als hij Daniel bewoord. In 1 Petrus, dat 5e kapitel, de 6e, bet 9e vers, lees wie dit. Daarom demietig junt on je God zijn gewaltje hand, dat hij junt de rechte tijd ne hecht hebben kan. Schmied al junne zorg op hem, wils hem mag dat een ongescheid wo junt dat jet. Ziet nichter, ziet waker, wils jun fiend de dievel zo als een brallende lijf, randrammen zie ik wem hij te rieten kan. Dem moet je waarde stonen, vast hem geloven, wils je weten dat junne brede en de welt, dat zelfs je lieden derg konen matten. Deze vers vertalen ons dat wie dem dievel hem geloven, waarde stonen matten. En ons zelfs is dit niet mogelijk, ober hem geloven is dat mogelijk. Daniel overjeef zich gans en gaat zijn hang. Dat is wat we ook doen moeten, wils we kennen, niet tegen dem dievel en onze eigen kracht stonen. We moeten God en je doen zijn. Nu Daniel, dat 6e kapitel, de eerste 2 vers. Dem Darius schien dat God te zijn 120 volksleider over zijn tjenigrijk te stalen, zodat die zijn ganse tjenigrijk over zijn zullen. En even den 3 presidenten van den Daniel ene via, dat de valsleider to aan verantwoordelijk mochte zijn, zodat de tjenig geen schulden zal hebben. Met dit kapitel zijn we wieder en de mensen geschichte lang gekomen. De Babylon tjenig weer de kop van goud en dat grote gestalt en dat tweede kapitel, over dat tjenig rek is nu verschwongen. Nu weer door een andere welt tjenig rek, dat mede Perse tjenig rek. En dat grote gestalt werd dit afgebeeld als de orms van zelve. Wanneer dit ook een andere tjenig rek en een andere tjenig via, doch ving wie Daniel een wichtige verantwoordelijkheid. Wanneer we dat grote gestalt in betracht nemen, dan zien we dat de metolen van dat gestalt wordt weinig en wird zoals dat van kap wat de feit kwam. Dat is wie dat met de tjenig reks via. Nebuchadnezzar regeert alleen. Hij weer de eentje die een aansluit maken wordt. Darius wie een tjenig de andere mensen een aandeel in zijn regering geeft. Hier wordt ons vergesteld dat hij 120 versten had, die absicht hadden in gewisse provincie. Even deze had de tjenig 3 presidenten opgesteld, die tussen de versten en de tjenig vermiddelen deden, zodat de tjenig geen schulden ervoeren zal. Daniel wie een van de 3 presidenten. Hij weer zogar de verste van den. Hij weer te die tijd niet meer een jonge man, maar hij weer nog een man dem God brukken kan. Nu Daniel zaas de 3e en 4e vers. Dus Daniel bewees zich fähig, mangt de beambte en volksleider, te zijn, wils hij een buitengewöhnliche geest in zich houdt, en de tjenig wil hem over dat ganse tjenig rijk stalen. Dan proefde de beambte en volksleider een grond te vingen hoe ze de beschuldiging tegen Daniel brengen kunnen wegen zijn arbeid en de regering. Maar ze kunnen geen grond voor zo'n beschuldiging of valsheid vingen. Dan hebben we true, hebben we niet nachlässig en daar weer geen fehler en arm te vingen. Jo, die werden nu afgenstig even arm. Daniel weer en de regeringsarbeid langer gewaast als de andere mannen. Maar hij weer ook een betere man en de regering als de andere. De oorzaak weer dat hij God zijn dienen weer. De tjenig had zo'n toevertrouwen aan Daniel, dat hij hem dat ambt geven wil dat nächste tot hem tjenig te zijn. Wanneer een mens en een zeer wichtig ambt is, dan kan zo'n mens weten dat andere hem zeer beobachten worden, zodat ze uitvingen kennen of door een fehler of wat aanrecht aan zo'n mens mocht zijn. Mensen die afgenstig zijn, worden alles doen wat ze kennen en fehler aan de andere te vingen en dan dat bekend te maken. Daniel had een wonderbaar het leven gehad. Hij had de tjenig gediend, maar hij had niemals zijn geloven en God aan zich gezet. Deze mannen en Darius zijn regering kunnen niet aan Daniel vingen met wat ze aan beschuldigen kunnen. Kan dit van ons gezegd worden? Wie zullen zo leven dat mensen niet aan ons vingen kunnen met wat zij ons beschuldigen kennen?
Zo'n leven hebben we niet en aan zijn eigen kracht leven dat.

het niet. Eerst moet we zeggen maken dat we waardige geboren zijn. Dat we persoonlijk een verwantschap met de Heer Jezus hebben. Er zijn mensen die een hoge ambt zijn, die gewenst hebben dat ze dollar opgepast hadden, wo ze leefden, verdem dat ze een hoge ambt kreeg deden. Wanneer we in de toekomst een goede normen willen hebben, en voor God leven willen, dan moeten we nu door te zien dat we dag voor dag zo leven als God dat gefällt. We kunnen niet doorwegen doen wanneer mensen allerhand slechtet jegen ons vertalen, maar we kunnen zo leven dat dat geen waarheid is en wat ze jegen ons vertalen. In Filippen de tweede kapitel, 14 tot 16 vers, staat het geschreven, doet alles ohne brums oder waderspanstig te zijn, zodat je rein en anschuldig kennen als God zijn kinder leven, en den niet uit te zetten is, en je een krammet en verdreidet volk in deze welt, waar je als klare lichte schiene. Houd dat woord hoog dat leven brengt, dat ik me aan Christus zijn dag door te vrijen kan, dat ik me niet vergeefs aangestrengd ha, ook niet omzins je arbeid heb. Paulus deed niet bloos andere opmunteren. Hij strengt zichzelf aan, zodat hij ook een klare gewassen voor de Heer kan hebben. En dan in Apostelgeschichte 24, 16, zegt hij, dat heet de Apostel Paulus, daarin heb ik mezelf, dat ik immer een reine gewassen heb voor God en mensen. Daarin zullen we ons ook even een reine gewassen te hebben. Vijfde vers. En Daniel zegt, dan zeiden deze mannen, wie waren geen grond voor schuld tegen dit Daniel vinger, buiten dat wie wordt en aanwegen dat je zaad van zijn God vinger. Daniel weer anders als de andere beambten in land, dat wie zoveel God heeft zijn falsch anders gemaakt. Daniel als een jonge man had veranderd eten gevraagd en zei die tijd wisten de mensen ram dem chenig dat Daniel en zijn vriend een andere God diende, dem levende God im hemel. Zij wisten dat zij moesten wat uitvingen met wat zij aan jegen dem chenig beschuldigen kunnen. Dat wordt maar met zijn religion zijn. Dat wat God en Daniel zijn leven weer, wordt nu als dat bezit vergesteld. We worden ook niet van zo'n weg komen, want dat passiert dan moet we ons vernemen dat we in dem Heer zijn genood en kracht zo leven worden dat geen mensen zo'n geschichte leven worden. Mensen zeiden ook allerhand slechtet van de Heer Jezus. En hij bid voor den en sterft voor den. Mocht God ons genedig zijn, zodat we ons zo benemen kunnen dat we een goede zij voor de Heer Jezus worden zijn. Dit is hoe Peter dat in 1 Petrus 3, 14 tot 16 beschreven deed. Aber wanneer je werkelijk aan je gerechtigheid lieden, zij je gezegend, had niet angst voor ertratzen, en schreit junt nicht, aber heiligt Gott dem Herr im Hort, sieht immer reid, ne gode antwoord te geven voor die junt vragen wegen die hoopning die en junt is, aber doet dat met een sanfter zin en een furcht, en holt junt je wasser rein, zodat die junt schimpen wegen junt gode wandel in Christus, zich schemen matten. Mensen wisten, sogar de andere beambten en Darius in Paulus, dat Daniel veel te God beden deed. Zij worden nu proeven in strijd, tussen de koning en Daniel zijn religion aan te rijden.

Daniel 6, 6 bet 8. Dan verzamelde deze presidenten en falschleider zich voor de chenig en zeide te hem, O chenig, wie wens je ons dat du op Emma was chenig zijn? Al die presidenten van die chenigrijk, de verste en de falschleider, de beambten en regieren, zijn zich enig geworden dat de chenig een bevel geven zal en dat een strenge bedwinging zal gemaakt worden dat irgendwer die een aanvraag toe een mens of een god maakt, buiten toe die, o chenig, verdartig door, zal in de levengrufften aangesmeten worden. Nu, o chenig, door zo'n bedwinging besteed je en onderschrijf dat je zaad dat niet geëndert kan, nor dat je zaad van de mede en perse dat niet uitgestrekt kan worden. Deze mannen werden zo schmeisig als ze met haar plan naar dem chenig käme. Ze lieten dem chenig nicht weten waarom ze met zo'n aanvraag käme. Ze werden zeer afgunstig over Daniel, aber dort kunnen ze dem chenig nicht weten laten. De chenig Darius wie een goede chenig, aber hij kon nicht weten dat deze mannen Daniel uit dem Stich wollen hebben. De chenig Darius had een Fehler, zoals wie alle haar. Hij had een laadjet ek. En doorwegen kunnen deze mannen hem zo schmeichelen, zodat hij doen wordt wat zij van hem verlangden. Dit worden mensen nu ook brukken zo voorken als zij door met weg komen kennen. Wanneer een mens ons schmeichelt, dan zullen we voets behutsam zijn. Een mens schmeichelen is ganz anders als hem moed te spreken. Wanneer een mens een zegen is geweest en ons geholpen heeft, of de geestelijk verwoord gebracht heeft, dan is dat goed dat we dem danken zullen. Dat is zo dat God de herkunft van alle zegens is, aber hij wordt dat ook voorken durch andere mensen doen. Hij wordt een gebruik van ons maken, wann we losbandig worden zijn en ons arm handgeven. We kunnen zien dat de aanvraag dat de mannen van dem chenig hadden, weer blootgebracht dat ze Daniel uit dem Stich kriegen kunnen. Wil zo'n gezaad niet kon geändert of uitgestrekt worden, dachten deze mannen dat zij even Daniel gewonnen hadden. Deze mannen hadden aber nicht met dem levende God gerekend. De zine tjinge beworen wordt nog zien wellen nog. Daniel zine tijd op de eerd weer nog niet toen eng gekomen. Daar weer nog meer arbeid voor hem te doen. Wat deze mannen gedaan hadden, bracht Daniel nog een verhältnis dat buiten dat gewenlijke weer. Ober Daniel had immer zijn toevertrouwen gans op God gelijkt en hij wil dat nu ook doen. Nu de negende bet elfde vers. Daarom deed de chenig Darius den bevel dat hij dat gezaad ongeschreven. Nu, als Daniel wist dat de bevel ongeschreven weer, ging hij naar zijn huis. Nu, in zijn bovenstof had hij opene vensteren die naar Jeruzalem gaan wie ze deden, en zoals hij voor haar gedonen had, kneed hij zich driemaal den dag door en bid en dankt zijn God. Dan verzamelde deze mannen zich toop en vongen dat Daniel God aanbeden en bekennen deed. Zeg hem al hoe Daniel zich behandelen deed, als hij wist dat hij chenig dat je zaad ongeschreven had. Hij wist gans krijgt wat dat je zaad zeed. En hij wist ook wat de straf was, wanneer hij zo'n gezaad niet vallen wordt. Daniel deed niets wat aanrecht of dam was. Hij had niet angst en deed ook niet zijn venster toe hangen, zodat anderen hem niet zien kunnen. Hij deed zo als hij gewoonlijk gedaan had. Dat maakt niet veel onderscheid wat de stand van de charpe mocht zijn, wanneer een mens beter deed. Wat zeer wichtig is, is wat van stand dat hoort. En de juist mocht hebben. Daniel deed zo als hij gewoonlijk deed. En dat wist ons dat zo beter als hij hem deed, had veel meer weert voor hem als de je voor dat ver hem weer. We brokken aan zijn gezichten niet naar Jeruzalem draaien. Mensen in Jan Dag deden dat, wilst dat is waar de tempel weer je was. En dat is nu niet zo. In Johannes 4, 21. En dan 24, zegt de Heer Jezus dit. Jezus zei te er, Vroeg, je leeft me, de tijd wordt komen,
wann je nicht ab dis Borch und nicht in Jerusalem dem Vater wore anbede. Gott es jest und de am anbede, matte anbede am jest en Wahrheit. Wat die manne dachte Daniel done word, es kriegt wat Daniel deed. Ze luurde en zo'n

en God. De mannen die afgunstig werden dachten dat ze worden nu even Daniel gewinnen. De mannen hadden dem tenig beschummeld en hij had dat gezegd en geschreven. En nu kon dat niet geändert worden. Hij wist niet dat deze mannen hadden dit als een val voor Daniel en dem tenig opgesteld. Hij proefde Daniel te raden, maar hij kon dat niet doen. Hij kon zijn ene gezegd niet terugnemen oder uitstrekken. Dort moog geen onderscheid wat hij deed, hij kon hem niet raden. Daniel wurde matte in de Leivergruft en neergeschmeten worden. 16. bis 18. Vers. Dann gaf de König zijn Befehl, en Daniel ward gebracht en ze schmeten hem in de Leivergruft en in. De König zeide Daniel, de Gott, dem du immer dienen deest, wordt die zelfs raden. Dan wordt een steen gebracht en even de opening van de Leivergruft gelegd en de König zegel dort met zijn zegelring en de zegelring van zijn beambte, zodat nicht wie in Daniel kon geändert worden. Dan ging de König naar zijn palast en had nicht te eten durch de ganze Nacht. En geen vergnügen wordt voor hem gebracht en zijn sloop verleidt hem. We kunnen niet weten of de König leeft dat God Daniel beworen wordt, maar we weten dat hij met zichzelf zeer ontevreden was dat hij dat gezegd en geschreven had. We zien dat Darius had zich tot de levende God genoderd. Daniel was een goede zee geweest en zijn leven heeft bewijs dat hij een levende God dienen deed. Hij is een God vol genoed en leef en wel mensen raden. De lijf waren willen riedende tieren, en dat is waar Daniel de nacht weer. Jo, Daniel weer in een gevaarlijke stede, zoals mensen denken. Maar wil God daar weer, weer dat voor hem een veel zekere stede als eens is voor. Nu de 19e bij 23e vers. Als dat dagen deed, stond de König op als de dag aanvang en spoot zich als hij naar de Leivergruft ging. En als hij naar de Leivergruft en Daniel kwam, reed hij met een verdrietige stem. De König zei te Daniel, Daniel, dem levende God zijn deiner, haf den God, dem du deinst, die van de Leiv je raad. Dan zei Daniel tot dem König, O König, musst du immer König zijn. Mijn God heeft zijn engel geschickt, en half de leef er een miele toegemaakt. En die hebben mij niet schuld aan je doen. Wils ik weer ver aan aanschuldig en ook voor die. O tjenig, ha ik niet een verbreken je doen. Dan werd de tjenig vrouw. En geef een bevel dat Daniel van de leivergruft uitgenomen zal. Als er wordt Daniel van de leivergruft uitgenomen. En geen verlaatsing wat Emma weer aan hem te zijn. Wils hij houdt zich God onvertrouwd. Dit is een andere poort van Daniel zijn geschichte en een wonderschone beeld van hoe God zijn dingen bewaren kan en deed. De engel die met Daniel en de Leivergruft weer, kon dezelfde engel zijn gewaast die met de drie jonge mannen en de vier over weer. De tjenig had Daniel leef en wordt dat je zaad niemals haar ongeschreven had hij gewist dat die mannen door met Daniel hem zijn houden. De tjenig wordt de mannen rechter die zich tegen Daniel gestald houden. De Heer heeft gezegd dat hij zijn tjenge beworen wordt. Zolang als we op deze eerd worden zennen, waar we trouble hebben, we worden te tijde en je voorzennen. Maar wanneer we in God zijn willen wandelen worden, dan wordt hij ons beworen en wordt zeker maken dat we zekerlijk naar hemel komen worden, God zij dank. De Heer kan durch onze troubles geëerd worden, en wie kunnen sterker gemaakt worden. Maar eerstens moeten we de Heer Jezus als Heiland aannemen. Hast u dat gedaan? Wanneer niet, dan bitte, doe dat nu. En nu mocht de Heer jullie alle rijkelijk zegenen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Ons vandaagse schriftwoord is maar een ganz kortet. En overdag zei ik kloret en hardelijk het woord voor miljoenen van mensen en de ganze wereld krijgt van deel. Jezus verstond dat zei ik schmeißig, wat hij leren deed met het alldagsleven te verbinden. Wat hij zei, redt immer tot de mensen. Wat Jezus zei, maakt immer een stortje indruk op zijn toehörers. Hij deed wat met de problemen wat de mensen hadden. Hij wist wat jeder einem fehlt. En hij hoopt en damit. Krijgt daarin weer de haar zo anders als de schriftgeleerden de Pharisäer. De leerden ook dat de zaatsende profeten krijgt zo als Jezus. Zij deden aber niet zelfs door een leven. En deden de leren ook niet met dat alldagsleven en verbinding brengen. En ons vandaagse schriftwoord zegt haar, komt naar mij. Wie zal komen? Wie is gekrocht? Al die door meid en schwaar beloden zijn. Deze aanloding jet uit naar alle mensen of jonker de oud. En vroeg je wie dat bloos alle mensen levensmeiden bedreigd zijn. Ik moet je erover zeggen dat dat niet zo is. Vandaag zijn dag jeft dat meer jonge mensen, meer jonge mannen en jonge vrouwen, wat onder bedreigdnis en schwere last te lijden als oude mensen. Er zijn zoveel alleinstonende mitten, wat met de opgave ihre kinderen te verzorgen en te ertragen alleen geloten zijn. En wanneer Jezus aanloot, komt naar mij, al die zo bedreigd en beloden zijn, dan meint hij ook krijgt zo'n mensen. Dem Herrn seine Einladung is ook te jeder Zeit ein Raub, seine Einladung gehorsam te folgen. Diese Einladung geht ook uit naar alle verschiedenste Nationen. Wenn je met dem Alten Testament bekannt sind, dan wil je ook de Geschichte van dem Prophet Jona kennen. Jona, so als de meeste Jude, je leeft dat Gott bloß für Israel door wie. Je leeft wie van deur dat Gott bloß für ons Mennonieten door is, für ons Dietje. De Juden meinden, Gott die het bloß de Juden. De Heerden hadden keinen Anspruch an Gott. Als de Herr den Prophet Jona dan beroepen deed, en arm nur de heidnische Stadt Nineveh, als Missionar schekje wil, stuk Jona doch uit in eine ganz andere Richtung. Hij wird leider en meer ungegonen en verdrinken, als Gott zijn Wort de Heerden te brengen. Jezus wordt immer van de schriftgeleerden Pharisäer beschuldigd, dat hij met de zinde en zelnatop eten en drinken deed. Jezus lood ober ook die aan, naar arm te komen. Jezus in de roepstut bestemt ook de aanloding aan, arm als persoonlijke heiland en haren aan te nemen. Die aanloding naar arm te komen is ober ook voor zo'n mensen door, wat arm al aangenomen hebben. Jezus lood alle, wat meid en bedreigd zijn, aan, naar arm te komen. Dit meint ook Christen. Jo Christen waren ook meid en feile schwaar beloden, krijgt zich uit als nicht-Christen. Als sie ook hannen waren mal bedreigd, wo sich dat zerfällt, dat jet so nicht wieder. Dat habt doch alle nicht. De Verantwortung, wat wie unsere Familie jen ewe habe, unsere Arbeit oder ans Amt, mögt ons manchet mal meid. In de radioarbeit jet mi werkelijk sehr goud. Dat is sicher de beste arbeid, die ik doen kon en ook doen mocht. De verantwoording mensen God zijn woord klaar en deutlich uit te leiden, is aber een sehr grote verantwoording, die ik niemals leicht voor dich herneem. Zo ook deze plotische aandachte ver te bereiden, ligt mij immer schwer op dat hoort. Dat is bloos de God zijn genoeg, dat ik dat doen kon. Jezus zegt te mij en te die van jou, du brauchst die gar nicht länger met die laatste ramschlapen. Schmied die op mij. Ik word die halpe. Om ons halpe te loten, moet wie over onze schuld betjane. Ook Christus verschuldigt zich je in God en mensen en moet arm aan vergeving vrouwen. Jezus zegt niet bloos dat wie nu arm komen zullen. Hij zegt wieder dat, wanneer wie nu arm komen, dan zal wie ook van arm leren.
Til de wat eerst nu aangekomen zijn, zegt hij, nu leert van mij, wat dat meint als geestliche mensen te leven. Neemt abtunt mijn joch en leert van mij. Ik zie lijftorig en van harte deemoedig. Die willen nu waren eerst een leidhartje en dan maak ik met mijn boodschap te

andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 640. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 640. Wanneer je in deze programma te zien bent, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het medisch mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijklich zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met Jünd. Bitte uns am einen Weg weiter hier.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van deel. Het ziet eerste maal in 31-23 voor het zacht. De ongestalde tjammert zich nust om de dingen die hij Jozef overgeeft had. En de haar weer met Jozef en jijf aan ervolg en alles wat hij deed. Wie wel in deze vers nog eenmaal betrachten, wil stijhaft een wichtige leer voor ons en ons dagelijks het leven. Zolang als wie bloos willen voor ons leven hebben, worden we niemand tevreden zijn. We worden immer klauwen dat mensen ons uitsluiten en ons niet verstaan. Jozef weer niet bezorgd om leven te rijden. Hij wil leven geven. Een don't wat ze aan opgeven te doen, hij wil niemand zijn. Die arbeid als mij toe je ring, die doe ik niet. Zolang als hij die doen kan, deed hij die immer met een vrouw het hart. Ik heb hier gezien dat de persoon wem de geringe opgaven meest immer gegeven worden, heet zest wem. Dat is ook zo. Wanneer die nog een arbeid gevraagd wordt, die toe je ring is, of die werkelijk niet doen best, dan komt de antwoord ganz vanzelf eruit. Zest wer kan dat doen. Oder wann du te veel bist, oder die de arbeid niet interessiert, kämt de antwoord, zest wer kan dat leven doen. Irgend woord wat du niet doen bist, wordt nur zest wem geschoven. Jozef weer krijgt zo'n zest wer. Hij deed zo'n wat andere leefden aan niet passen deed. Zo'n menschen wordt immer veel gerekend en nu gezegd. Mijn vriend, wist du nicht so ein Zestwehr sein?

Lieve vriend, dit is weer donderdag en hier weer het programma opening. Ik hoop dat u een zeer schone week hoort deze week. En ik vrij me toe dat u als ongeschuld dit programma weer te horen vindt. Ik vrij me ook van jullie een die we hebben ongeroopt deze laatste week. Ik ben dankbaar dat ik kon helpen met Gods woord bijzonder, zodat we ook een en ander kunnen uitdagen met verschillende dingen en verschillende vragen die we dan hebben. Ik vraag me immer waar de help die we krijgen uit Gods woord klaarheid voor ons geestelijke leven. We zijn nu een meer maand, 5 maand van dit jaar zijn nu al waar aan. En we zijn nu een 5e maand. Dat is gans geniet voor het jaar waar voorbij rutscht. Maar we willen dat paste en dat meeste die uitmerken. We willen droog zijn voor hem haar, bij de laatste dag op de wereld. Wie hadden hier deze week in bed? Keul. Hier is nog waar een schneeuwrof gekomen, een meer maand. Dit van Denver, Colorado, daar het am waarsten dan wordt. Zou je hoog is, vele mol schnieter door, veel leichter als hier zo wordt leer je is. Maar dan kwam de schneeuwrof hier zo am oosten dan, zo gobert in Kansas, en meeskrijg, wat Oklahoma had de schneeuw gereikt. Dat wie keulen loofde, de temperaturen ging ziemlich zeer rof, en dat wie een dag even dunkel om medwerk. En zo heeft Colorado nog sneeuw gekregen, meer als wat nu heeft gehoord. Deze winter is ziemlich dreig geweest. Er is niet zo veel sneeuw geweest, zogar ook op de steden wordt gewoonlijk veel meer sneeuw dat. Zo, Colorado heeft niet zo veel sneeuw gekregen, maar deze week, dan reden ze van ongeveer feierzahl, wat ze doen nog worden, waar ik kregen versneeuwen, dat we een van de dickste Schichten, wat sie nu noch wollen kriegen. Aber wieder am Beinen, wurde dann mehr Schnee, dadurch rechnen sie ab ein ganze Show Schnee zu haben an der Umgebung durch so. Und so von den Schnee ist dann mit drauf gekommen, hier so wieder eine leere Umgebung nennen und auf eine Fähigkeit gibt und von dort wieder am Osten dann, wie nach ein Bett Regen, wo es auch nicht so kalt wird. So, bei der engen Weg, seine Temperaturen waren ziemlich knapp, mit einer 90 Fahrenheit hier in dieser Umgebung

Dit is het plaatje program De Gouden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. De jareslozingheid Himmel en eerd waren vergonen, aber meine weerd waren niet vergonen. Jezus zegt aber nog meer. Dan wordt alles zo raamkomen als de profeten van de mensen zijn geschreven hebben. Is dat een Gouden Oorrecht? Wie wonen gelegen het wordt dit woord gebruikt? Lieve Tauhera, ik lees uit Lukas kapitel 18 de vers van 31 bij 34. Dan neem hij de 12 te zien en zei toe aan, Tjeet, wie gonen nu naar Jeruzalem? En dan wordt alles zo raamkomen als de profeten van de mensen zijn geschreven hebben. Wils hij wordt de Fälscher en de Hen gejeft worden, die am mishandelen, verspotten en bespieren worden. Die worden am verheven en doodmaken. In den dritten Tag wordt hij waren aberstonen. Zij ober verstunde davon nuscht. Sie käme nicht dahin, wat hij seht, en wisste nicht, van wat hij red. Dat geht hier om de Erfüllung van dort, wat de Propheten van Menschen sehen, geschreven habe. De Menschen sehen, wat de Fälscher en Hen gejeft. De Menschen worden den Menschen sehen misshandelen. De Menschen worden den Menschen sehen verspotten. De Menschen worden den Menschen sehen bespieren. De Menschen worden den Menschen sehen verheben. De Menschen worden den Menschen sehen doodmaken. Dat geht hier darum, dat Gott den Menschen sehen abwaartje wordt. Dat geht hier darum, dat de Menschen nichts davon verstunden. Dat geht hier darum, dat de Menschen nicht dahin kämen, wat hij sieht. Dat geht hier darum, dat de Menschen nicht wisten, van wat hij redt. Ich frage, sind dort gute Nurrechte? Ma 2. All die anderen sind schlechte Nurrechte. Dort wird in Erfüllung gehen, was die Propheten geschrieben haben. In Gott wird den Menschen sehen, von dort abwarten. Die Menschen sehen, wird aberstohlen.

leve tøyre, veldig godt å fjerde danke. Et lødgjent enn, veldig godt tøpdøvne, da Jesus oppstående vårt. Vi beder, himmelske Fader, vi danker deg, da dot en erfelling jo gode es, vårt du de profeter, offenbart hadst, en vårt du oppgeskrevet hadde. Har dot gjeft ons mot, dot støkt ons vertrue en din woord. Din woord te leven en din woord om te nemen, en wie bidden die, help ons, maak ons de ogen op, din woord te verstonen. Himmelsche Vader, dank zijn dat Jezus dan van dood opgestonen is. Dat geeft ons niet meer de hoop neem, dat geeft ons de gewisheid dat alle mensen van dood opgestonen worden, wanneer Jezus komt de gemeente op te holen. Al die mensen moet zich te holen die die hem geloven aangenomen hebben. Haar, dat wordt een grote vrede zijn voor al die die hem geloven aan die erlezingswoord vastgehouden hebben, ook wanneer het manchmal mal zo zeer schwer weer in leven. Haar wie bekennen dat vele van ons dat gar nicht verstonen kennen. Wo diene tjenja lieden motte, wein erem glaube. Haar, wo du voor ons je leden hast, dat kennen wir gar nicht verstonen begrippen, aber wie kennen dat im glaube annehmen. Haar, wie willen die vertrouwen, wie willen die gehoorzaam zijn en nofolgen, wie beden, zij in dit programma vandaag aan alle toehieren. Dat bid ik in Jesus' in hem nomen. Amen.

0: in de profeten en in de psalmen van mij geschreven staat. Dan moet hij aan dat verständnis op, dat zij de schrift verstonden. Ik vroeg, is dat een goede nachricht? En Jezus zegt toe aan, zo staat geschreven, dat Christus lieden wordt en om derde dag van dood opgestanden wordt. En dat in zijn naam van omkeren, van omdraaien en van zindevergeving gepredigd worden zal, mank alle Völker. Jezus geeft dan nog een ganz klare aanwijzing. Sie zullen in Jeruzalem damit aanvangen en met jenem Zeichnis dahin stonen. Een andere wird, de Menschen zullen heren in seine. En Jezus wordt in dort schetje, wat mijn Vater schon versproken heeft. Aber blijft in Jeruzalem, bette Kraft von boven über jen komen wordt. Ich vroeg waren, is dat een goede nachricht? Ich voel dat kort zo top. Jezus kan de schrift, Jezus wist wat de profeten geschreven hadden, Jezus zegt dat te zijn jenen, Jezus erinnert aan daaraan, dat hij aan dat hem vooruit al gezegd had, dat hij lieden wordt. Ook dat is biblische profetie over den dood van Messias. Als Jezus tom dritten Mal te zijn jenen zegt dat hij bald gestorven wordt, dan zegt hij tom eersten Mal dat hij de Heide wordt uitgeleverd worden. En wer leivert am uit? De Leitende uit zijn eenen Volk, uit dem Volk Israel. Beide, sowohl de Jude als ook de Römer, sind an am schuldig geworden. Dan. Wie deze drede Ankündigung erfuhr wie ook zum ersten Mal, dat Jezus wordt verspott, misshandelt, angespäht en verheft worden. Dat is geen goede Nachricht. Selbst dan, als Jezus dort al zum dritten Mal so klar gesagt hat, die Jünger begrepen dort nicht. Sie überverstanden davon nicht. Sie kämen nicht dorthin, was er sieht, und wissen nicht, von was er redet. Liebe Tohira, so ist dort, bei dem von deutschen Dach noch. Viel Menschen verstehen dort und nehmen im Glauben dort Heil in Christus an. Und viel Menschen verstehen dort nicht. In welle dort nicht verstohne, in welle dort nicht annehme, in welle dort nicht leibe. Ich froh, wohnt es die gute Nachricht? Ich wünsche und Gott seinen Ritchen sehen.
1: Dort wie eine Predigt von Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Wenn Sie Frage habe, dann schrieft uns einfach.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das Fee-Programm betrachtet, wie wo Daniel der Handschrift an der Wand dienen deit für den König und dann noch, wo sein Königreich zum Einkommen. Und das von der erste Programm, wo wir seinen, dort nu war er nie Königreich anfang. Wir waren seinen, dort Daniel war er, wurde angegriffen und das war er wie in sein Gottesdienst. Ich lade nu war er an, das Programm zu hören, um zu seinen, was wir hier lernen können von Daniel, sein truer Glauben an Gott. Herr, ich danke dir, Vater, für die Bibel und bete, du dein Wort, Vater, machst richtig sein und zu allen zu hören. Amen. Hier ist Vater Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Freund, wir kommen von da nur das erste Kapitel in das Daniel-Buch. Das Kapitel ist ein von den besten bekannten Kapiteln in der Bibel. Das ist das Kapitel, taub mit das dritte Kapitel, die meisten Menschen kennen in das Daniel-Buch. Dann die Rede von den drei jungen Männern in den vier Oven und von wo Daniel in die Leiber gruft, macht die Leib eine Nacht wieder. Der Herr Rad den, von der vor, dass diese Städte brachte. Daniel will bloß eine Nacht mit die Leib, aber er wir in die Chinese ihre Pauliste für viele Jahre. Da in die Pauliste wir er auch in vor. Aber dort wie eine andere Sort je vor. Die Männer, die eben die verschiedenste Königreichs wären, wären Männer, die aufjette anbeten deden. Daniel wie door jeder Tag en je vor, wils he wie met Aufgottsdienst gegenüber gestalt. He hat zijn Taufertruhe an Gott, en he hat die Gelegenheit, een van deze Männer met dem Leben je Gott bekannt te maken. Wie waren zene dat Daniel wordt zijn Glaube an Gott en zijn Taufertruhe an Arm nicht verloren waren durch eine große Gefahr für am wir. Ans wird hier nichts gesagt von seinen drei Freunden. Die werden vielleicht in eine andere Stadt, oder? Dort kann ich sehen, dass die all für diese Zeit gestorben wären. Das Kapitel bringt uns auch bei der Eng von der Menschengeschichte in Daniel. Die übrigen Kapitel in dem Daniel-Buch wurden von Dingen in der Zukunft reden und Daniel seine Zeit sogar als auch in unserer Zeit. Das dritte Kapitel und das erste Kapitel bringen uns Bilder von wo Israel und andere Lebende durch die große Triebsalzeit waren bewahrt worden. In das dritte Kapitel, wo die jungen Männer in den vier Oven in den geschmeten wurden, ist da ein Bild von der Verfolgung, dort von Menschen kommen wird, gegen den, die in Gott leben und am gehorsam sind. In das erste Kapitel, wo Daniel in die Leibegruft geschmeten wird, ist ein Bild von dem Diebel seiner Verfolgung und sein Haus gegen Gott und seine Zinger. Unsere Welt ist so aus ein Leibegruft voll Leib, und so ist die Leib, die uns vernichten will. Aber Gott wird seine Zinger von ihm bewahren, gerade so aus er Daniel bewahrt. In 1. Petrus, das 5. Kapitel, das 6. bis 9. Vers, lesen wir dit. Darum demütigt jünt und ihr Gott seine gewaltige Hand, dat he jünt der reichte Tiet ne Hecht heben kann. Schmied all jüne Sorge ab am, wils am mag dat ein Ungescheid, wo jünt dat jät. Sieht nichter, sieht wacker, wils jün fiente Dievel so aus ein brellender Leib, randrammen sieg, wem he te riete kann. Dem mag je wade stone, fast im Glaube, wils je weten dat jüne Brede an der Welt dat zelfs je lieden derg konen matten. Deze vers vertalen ons dat wie dem Dievel am Glaube waar de stonen matten. En ons zelfs is dit niet mogelijk, aber am Glaube is dat mogelijk. Daniel overgeeft zich ganz en gaat zijn hang. Dat is wat wie ook doen matten, wils wie kennen, niet tegen dem Dievel en onze eigen kracht stonen. Wie matten God en je doen zijn. Nu Daniel, dat zesde kapitel, de eerste twee vers. Dem Darius schien dort goed te zijn 120 volksleider over zijn Königreich te stalen, zodat die zijn ganze Königreich over zijn zullen. En over den drie presidenten, van den Daniel een weer, dat die volksleider toe aan verantwoordelijk mochten zijn, zodat die Königreich geen schulden zal hebben. Met dit kapitel zijn we weer aan de mensengeschichte lang gekomen. De Babylon-König weer de kop van goud en dat grote gestalt in dat tweede kapitel, over dat Königreich is nu verschwungen. Nu weer door een andere welt Königreich, dat mede Perse Königreich. En dat grote gestalt weer dit afgebeeld als de Orms van Zelva. Wandert ook een andere Königreich en een andere König weer, doch ving wie Daniel een wichtige verantwoordelijkheid. Wann wir dort grote gestalt in Betracht nehmen, dann sehen wir dort die Methode von dort gestalt, wird weniger und wird so als dort vom Kap, was der Feit käme. Dort ist wie dort mit den Königreichs wir. Nebuchadnezzar regiert allein, hey wir die Einzige, die einen Entschluss machen wird. Darius wie ein König die andere Menschen ein Anteil an seiner Regierung geeft. Hier wird uns vorgestellt, dass er 120 Verste had, die Absicht hadde in gewisse Provinzen. Even deze had de König drei Präsidenten abgestalt, die zwischen de Verste en dem König vermittelen deden, zodat de König geen Schade ervoeren zal. Daniel wie een van de drei Präsidenten. Hij wie sogar de Verste van den. Hij wie te de tijd niet meer een jonge man, aber hij wie nog een man, dem God brengen kan. Nu Daniel saß de dritte en vierde vers. Dus Daniel bewees zich fähig, mangt de Beamte en Falschleider, te zennen, wils hij een buitengewöhnliche Geist in zich houdt, en de König wohl arm over dat ganze Königreich stalen. Dan proefde de Beamte en Falschleider een grond te vinden, wo ze een Beschuldigung gegen Daniel brengen kunnen, wegen zijn Arbeit en de Regierung. Aber sie können keinen Grund für so eine Beschuldigung oder Falschheit finden. Dann haben wir true, haben wir nicht nachlässig und da wir keinen Fehler an Arm zu finden. Jo, die wären nu aufgänzlich über Arm. Daniel wir an der Regierungsarbeit länger gewasst als die andere Männer, aber haben wir auch ein besserer Mann an der Regierung als die andere. Die Ursache wir, dass he Gott sein Diener wir. Die König hat so ein Tovertrue an Daniel, dat hij aan dat amt geven wil dat nächste tot dem König te zijn. Wanneer een mens en een zeer wichtig amt is, dan kan zo'n mens weten dat andere am zeer beobachten worden, zodat ze uitvingen kennen of door een fehler oder wat aanrecht en zo'n mens mocht zijn. Mensen die afgenstig zijn, worden alles doen wat ze kennen, een fehler en dem andere te vingen en dan dat bekend te maken. Daniel had een wonderbaar het leven gehad. Hij had de Chinese gedeind, aber hij had niemals zijn geloven en God aan zijn gezet. Deze mannen en Darius zijn regering kunnen niet aan Daniel vingen met wat zij aan beschuldigen kunnen. Kan dit van ons gezegd worden? Wie zullen zo leven dat mensen niet aan ons vingen kunnen met wat zij ons beschuldigen kunnen? Zo'n leven kunnen we niet aan onze eigen kracht leven, dat geht niet. Eerst moet we zeggen maken dat we waardige boeren zijn, dat we persoonlijk een verwantschap met de Heer Jezus hebben. Er zijn mensen die een hoge ambten zijn, die gewenst hebben dat ze dollar opgepast hadden, hoe ze leefden, verdem dat ze een hoge ambt kregen deden. Wanneer we in de toekomst een goede normen willen hebben, en voor God leven willen, dan moeten we nu door te zien dat we dag voor dag zo leven als God dat je geveld. We kunnen niet doorwegen doen wanneer mensen allerhand schlechter tegen ons vertalen, maar we kunnen zo leven dat er geen waarheid is en wat ze tegen ons vertalen. In Filippen, de tweede kapitel, 14e tot 16e vers, staat het geschreven: Doet alles ohne brums oder waderspanstig te zijn, zodat je rein en onschuldig kennen als God zijn kinderen leven, en den niet uit te zetten is. En je een krammet en verdreidet volk in deze welt, waar je als klare lichte schijnen. Houd dat woord hoog dat leven brengt, dat ik mij aan Christus zijn dag door te vrijen kan, dat ik mij niet vergeefs aangestrengd heb, ook niet omzins je arbeid heb. Paulus deed niet bloos anderen opmunteren. Hij strengt zichzelf aan, zodat hij ook een klare gewissen voor de Heer kan hebben. En dan in Apostelgeschichte 24, vers 10, zegt hij, dat heet de Apostel Paulus, Door ren ewig mijzelf, dat ik immer een reinetje wissel heb, vergat een mensje. Doren zullen we ons ook even een reinend gewassen te hebben. Vijfde vers. En Daniel zei, dan zeiden deze mannen, wie worden geen grond verschuld tegen dit Daniel vinger, buiten dat wie wordt en aanwegen dat je zaad van zijn God vinger. Daniel weer anders als de andere beambten in land. Dat weer zoveel God heeft zijn valt anders gemaakt. Daniel als een jonge man had veranderd eten gevraagd en zei die tijd wisten de mensen ram dem chenig dat Daniel en zijn vriend een andere God diende, dem levende God in hemel. Zij wisten dat zij moesten wat uitvingen met wat zij aan jegen dem chenig beschuldigen kunnen. Dat wordt moeten met zijn religion zijn. Dat wat God en Daniel zijn leven weer, wordt nu als dat bezit vergesteld. We worden ook niet van zo'n weg komen, want dat passiert dan moet we ons vernemen, dat we in dem Heer zijn genood en kracht zo leven worden, dat geen mensen zo'n geschichte in leven worden. Mensen zeiden ook allerhand slecht van dem Heer Jezus, en hij bid voor den en sterft voor den. Mocht God ons genedig zijn, zodat we ons zo benemen kennen dat we een goede zij voor dem Heer Jezus worden zijn. Dit is hoe Peter dat in 1 Petrus 3, 14 bis 16 beschreven dat. Aber wanneer je werkelijk am gerechtigheid liede, zij je gezegend, had niet angst voor ertratze en schreit je niet, aber heiligt God dem Heer im Hort, ziet immer reed, een goede antwoord te geven voor die, die jun vragen wegen de hoopning die in jun is. Aber doet dat met een sanfte zin en een furcht. En houdt jun je wasser rein, zodat die jun schampen wegen jun goede wandel in Christus zich schemen moeten. Mensen wisten, sogar de andere beambten en Darius in Paulus, dat Daniel veel te God beden deed. Zij worden nu proeven in strijd tussen dem König en Daniel zijn religion aan te reden.

komen kennen. Wann een mens ons schmeichelt, dan zullen we voets behutsam zijn. Een mens schmeichelen is ganz anders, als am Mut te spreken. Wann een mens een zegen is gewaast en ons geholpen heeft, oder jeslich verwoords gebracht heeft, dan is dat goed dat we dem danken zullen. Dat is zo dat God de herkunft van alle zegens is, aber hij wordt dat ook voorken durch andere mensen doen. Hij wordt een gebruik van ons maken, wann we losbandig worden zijn en ons arm handgeven. We kunnen zien dat de aanvraag dat de mannen van dem König hadden, weer bloosgebracht dat ze Daniel uit dem Stich kriegen kunnen. Wil zo'n gesatz nicht kon geändert oder uitgestrekt worden, dachten deze mannen dat ze even Daniel gewonnen hadden. Deze mannen hadden aber nicht met dem levende God gerekend. De zine tjinge beworen wordt no zien wellen no. Daniel zine tijd op de eerd weer nog niks toen eng gekomen. Daar weer nog meer arbeid voor hem te doen. Wat deze mannen gedaan hadden, bracht Daniel no een verhältnis dat buiten dat gewenlijke weer. Ober Daniel had immer zijn toevertrouwen gans op God gelijkt en hij wil dat nu ook doen. Nu de negende bij het elfde vers. Daarom deed de tjenig Darius den bevel, dat hij dat gezaad, ongeschreven. Nu, als Daniel wist dat de bevel ongeschreven weer, ging hij naar zijn huis. Nu, in zijn bovenstof had hij opene vensters, die naar Jeruzalem gaan wiezen deden, en zoals hij verheer je donen had, kneed hij zich driemaal den dag door en bid en dankt zijn God. Dan verzamelde deze mannen zich toop en vonger dat Daniel God aanbeden en bekennen deed. Zeg hem al hoe Daniel zich behandelen deed, als hij wist dat hij tjenig dat je zaad ongeschreven had. Hij wist gans krijgt wat dat je zaad zeed, en hij wist ook wat de stroof weer, wanneer hij zo'n je zaad niet val je word. Daniel deed nust wat aanrecht oder dam weer. Hij had niet angst, en deed ook niet zijn venster toe hangen, zodat andere hem niet zien kunnen. Hij deed zo als hij gewenlijke donen had. Dat maakt niet veel onderscheid wat de stand van de kerper mocht zijn, wanneer een mens beter deed. Wat zeer wichtig is, is wat van stand dat hoort en de juist mocht hebben. Daniel deed zo als hij gewenlijk deed. En dat wist ons dat zo beter als hij immer deed, had veel meer wert voor hem als de je voor. Dat veram wir. Wir brücken an sie Gesichter nicht nur Jerusalem drehen. Menschen in Jan Dach deden dort, weil es dort ist, wo die Tempel wir gewasst. Und dort ist nu nicht so. In Johannes 4, 21 und dann 24 sagt der Herr Jesus dit. Jesus sagt zu er, früh je leef mir, die Zeit wird kommen, wann je nicht ab des Borch und nicht in Jerusalem dem Vater worden anbeten. God is juist en die hem aanbeden, moet aanbeden hem juist en waarheid. Wat die mannen dachten Daniel doen word, is krijgt wat Daniel deed. Ze luurden in zo'n stad waar ze hem klaar zijn kunnen, zodat ze hem beschuldigen kunnen en hem wat zien dood brengen. Oh my. Nu het zesde kapitel, het 12e, het 15e vers. Dan verzamelde ze zich, dat heet de mannen, voor dem tjenig en redde tom tjenig wegen dem tjenig zijn gesaad. Deedst du nicht in gesaad ongeschreven, dat jeder mens de irgendwem verdartig door onbede deed buiten die, o tjenig, zal aan de leiwe grufte nen geschmeten worden? De tjenig antwoord en zeed, de berecht is recht, nu dat gesaad van de mede en perse dat niet kon teruggenomen worden. Dan antwoordde zij en zeide tot hem tjenig, Daniel, die een van de verbonden van Juda is, jeft niet obacht tot die, o tjenig, oder tot den bevel dat du ongeschreven hast, o behält aan dreimal den dag met zijn bede. Dan, zo bald als de tjenig des bericht, hier weer hij met zichzelf zeer ontevreden, en zaad zijn hoort daarop dat hij Daniel raden kon,
en ze goa bat de zon ongegeng streng de zich aan fri te morgen.

Dan verzamelde deze mannen zich bij dem tjenig en zeiden tot hem: Erkenn, o tjenig, dat dit een gezag van de mede en Perzen is, en dat geen bevel of de gezag dat de tjenig in gestalt heeft, kon geändert worden. Daniel, wie weten, breed bekend geworden als een man die een strenge geloven had en God. De mannen die afgenstig werden, dachten dat ze worden nu even Daniel gewinnen. De mannen hadden dem tjenig beschummeld, en hij had dat gezag ongeschreven, en nu kon dat niet geändert worden. Hij wist niet dat deze mannen hadden dit als een val voor Daniel en dem tjenig opgesteld. Hij proefde Daniel te raden, maar hij kon dat niet doen. Hij kon zijn ene gezag niet terugnemen oder uitstrekken. Dat moet geen onderscheid wat hij deed, hij kon hem niet raden. Daniel wurde matte in de Leivergruft en dan geschmeten worden. 16. bis 18. Vers. Dan geef de tjenig zijn Befehl. En Daniel ward gebracht en ze schmeten hem en de Leiv ergruft en dan. De tjenig zeide Daniel: De God, dem du immer deine deest, wordt die zelfs raden. Dan ward een steen gebracht en even de opening van den Leivergruft gelegd. En de tjenig zegel dort met zijn zegelring, en den zegelring van zijn beambte, zodat nust wij in Daniel kon geändert worden. Dan ging de tjenig naar zijn palast, en had nust te eten durch de ganze nacht. En geen vergnügen wordt ver aan gebracht, en zijn sloop verleidt aan. We kunnen niet weten of de tjenig leeft dat God Daniel beworen wordt. Aber wie weten dat hij met zichzelf zeer ontevreden was, dat hij dat gezag ongeschreven had. Wie zijn er dat Darius had zich tot dem levende God genodigd. Daniel wie een goede zeer geweest, en zijn leven heeft bewies dat hij een levende God deine deed. Hij is een God vol genood en leef en wel mensen raden. De leef weer willen riedende tieren, en dat is waar Daniel de nacht weer. Jo, Daniel weer in een gevaarlijke stad, zoals mensen denken. Aber wil God daar weer, weer dort voor hem een veel zekere stad als hij eens is voor. Nu de 19e bij 23e vers. Als dat daar gedeed, stond hij tjenig op als de dag aanvang en spoot zich als hij naar de Leivergruft ging. En als hij naar de Leivergruft en Daniel kwam, reed hij met een verdrietige stem. De tjenig zei te Daniel: Daniel, de levende God zijn deiner. Haf den God, dem du dienst, die van de Leiv je raad? Dan zei Daniel tot dem tjenig: O tjenig, moest u immer tjenig zijn? Mijn God heeft zijn engel geschickt en haf de Leiv er een miele toegemaakt. En die hebben mij niet schuld aan je donen. Wils ik weer ver aan aanschuldigen ook voor die, o tjenig, ha ik niet een verbreken je donen. Dan weer de tjenig vrouw, en geef een bevel dat Daniel van de Leivergruft uitgenomen zal. Als er wordt Daniel van de Leivergruft uitgenomen, en geen verlaatsing wat Emma weer aan hem te zijn, wils hij houd zich God aan vertrouwd. Dit is een ander poort van Daniel zijn geschicht en een wonderschönet beeld van hoe God zijn tjenge beworen kon en deed. De engel die met Daniel en de Leivergruft weer, kon dezelfde engel zijn gewaast die met de drie jonge mannen en de vier over weer. De tjenig had Daniel leef en wordt dat gezag niemals haar ongeschreven had hij gewist dat de mannen door met Daniel hem zijn houden. De tjenig wordt de mannen rechter die zich tegen Daniel gestalt houden. De Heer heeft gezegd dat hij zijn tjenge beworen wordt. Zolang als we op deze eerd worden zennen, waar we trubbel hebben, we worden tot tijden en je voorzennen. Aber wanneer we in God zijn welle wandelen worden, dan wordt hij ons beworen en wordt zeker maken dat we zekerlijk naar hemel komen worden. God zij dank. De Heer kan durch onze troubles geëerd worden en wie kunnen sterker gemaakt worden. Aber erstens moeten we dem Heer Jezus als Heiland aannemen. Hast du dat gedaan? Wanneer niet, dan bitte, doe dat nu.
En nu mag de Heer jullie alle rijkelijk zegenen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese Tom Frieden met God uit Horizonte, Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: 15. Mei. Ik wil je een nieuw woord in een nieuw jaar in je geven. Ezek wil 36 vers 26. Overal wordt ruidemerkte pijnsten. Bij manchen is er sogar een grote ruidemerken im huis. De jongens merken ihre maturede ruid voor het pijnsdag. De jonge Mial, der aan een schwindende früh wat neien deed, om te zijn als er kleid voor de is. In alle tijden ze jedes Marius num Himmel, om te zijn als de Frühlingszahn al door is. Overal is ruidmerken voor pijnsten. Du is ook nisch du jeen te zijn, jeen desen vrouwen Iva. Aber wie Christen zullen weiten, dat het om pijnsten am Meier jet als bloß om twee frie deel, dat jet du om den heiligen jes. En do weens besteht al dat rechte ruidmerken voor pijnsten, dat wie ons ruidmerken voor dem heiligen jes. Wenn man in de Christenheit in Deutschland kijkt, dan moet man dankbaar zijn, du es veel vrouwen no Gott, veel leuven te Jezus, en veel handgeven voor dat woord im Rijk Gottes. En doch liggen wie verken ze nu de Jinja nu uisteren. Zij houden ook veel leuven te Jezus, en zij werden ook reid, zich hand te opferen in deins. Ober een veel, den heiligen Jes, dat een nieuwe kroof jef, dat hart werkelijk nie merkt en vaste heilsgewes het jef. Wie zijn trots al dat dreet land, ober dreet land op dat God den reen vom heiligen Jes deuten wel. Jo God wel, en am veel dat nich. Ik wil je een nieuw hart en een nieuw jas in je geven. De vrouw is bloß als wie willen. Du fehlt dat meestens. Wie fechten ons voor de ganze totale Gottesherrschaft in ons leven, dat wie doch ook willen. Kom, o kom, du Geist des Lebens, wahrer Gott van Ewigkeit, deine Kraft sei nicht vergebens, sie erfüll uns jederzeit, so wird Geist und Licht und Schein in dem dunklen Herzen sein.
1: Diese korte Andacht ist eine Produktion vom Radio De Vajvisatum Predmat Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

Ons vandagse trefwoord is maar een gans kort het. En overdag zei ik klaar het en hardelijk het woord voor miljoenen van mensen en de ganse wereld krijgt van deel. Jezus verstond dat zei ik schmeißig wat hij leren deed met het alldagsleven te verbinden. Wat hij zei, reed immer tot de mensen. Wat Jezus zei, nu ook immer een stortje indruk op zijn toehörers. Hij deed wat met de problemen wat de mensen hadden. Hij wist wat jeder einem fehlt. En hij hielp hen daarmee. Krijgt daarin weer de Heer zo anders als de schriftgeleerden de Pharisäer. Die leerden ook dat de zaatsende profeten krijgt zo als Jezus. Zij deden aber nicht selbst dan leven. En deden die leren ook nicht met dat alldagsleven en verbinding brengen. En ons vandaagse schriftwoord zegt de Heer, komt naar mij. Wie zal komen? Wie is je kracht? Al die door mij en schwaar beloden zijn. Deze aanloding gaat uit naar alle mensen, of jong of oud. En vroeg je wie dat bloos alle mensen levensmijden bedreigd zijn. Ik moet je erover zeggen dat het niet zo is. Vandaag zijn dag heeft dat meer jonge mensen, meer jonge mannen en jonge vrouwen, wat onder bedreigdnis en zware last te lijden als oude mensen. Er zijn zoveel alleinstonende mitten, wat met de opkoop ihre kinderen te verzorgen en te ertragen alleen geloten zijn. En wanneer Jezus aanloot, komt naar mij, al die zo bedreigd en beloden zijn, dan meint hij ook krijgt zo'n mensen. Dem Herrn seine Einladung ist auch zu jeder Zeit ein Raub, seine Einladung gehorsam zu folgen. Diese Einladung geht auch uit nur alle verschiedensten Nationen. Wenn ihr mit dem Alten Testament bekannt seid, dann wollt ihr auch die Geschichte von dem Prophet Jonah kennen. Jonah so aus dem meisten Jude, ihr lebt dort Gott bloß für Israel da wir. Ihr lebt wie von dort, dass Gott bloß für uns Mennoniten da ist, für uns Deutsche? De Juden meinde God die het bloos de Juden. De Heerden hadden geen aanspraak aan God. Als de Heer den profeet Jonah dan beroepen deed, en arm naar de heidnische stad Nineveh, als missionaris had je wel, stuurt Jonah toch uit in een ganz andere richting. Hij wordt liever en meer ondergaan en verdrinken, als God zijn woord de Heerden te brengen. Jezus wordt immer van de schriftgeleerden Pharisäer beschuldigd, dat hij met de zinder en zelnet op eten en drinken deed. Jezus lood ober ook die aan, naar arm te komen. Jezus in de roepstut bestemt ook de aanloding aan, arm als persoonlijke heiland en haren aan te nemen. Die aanloding naar arm te komen is ober ook voor zo'n mensen door, wat arm al aangenomen hebben. Jezus lood alle, wat meid en bedreigd zijn, aan, naar arm te komen. Dit meint ook Christen. Jo Christen waren ook meid en feile schwaar beloden. Krijgt ze goed als niet-Christen. Als ze ook hadden waren mal bedreigd, wo zich dat zo feilt, dat jeet zo niet wieder. Dat haalt toch alle nischt. De verantwoording, wat wie onze familie jeen even hebben, onze arbeid, oder ons ambt, Nog ons manchet mal meid. In de radioarbeid jet mij werkelijk zeer goud. Dat is zeker de beste arbeid die ik doen kon en ook doen mocht. De verantwoording mensen God zijn woord klaar en duidelijk uit te leiden is over een zeer grote verantwoording die ik niemals leicht voor dich haneem. Zo ook deze plotische aandachte ver te bereiden ligt mij immer schwer op dat hoort. Dat is bloos de godzijdige nood, dat ik dat doen kan. Jezus zegt te mij en te die van jou, du brauchst die gewoon niet langer met die laatste ramschlapen. Spiet die op mij. Ik word die helpen. Om ons helpen te laten, moet we over onze schuld bekennen. Ook Christus verschuldigt zich jeen God en mensen, en moet arm aan vergeving vrouwen. Jezus zegt niet bloos dat we nu arm komen zullen, Hij zegt wieder dat, wanneer we nou arm komen, dan zullen we ook van arm leren.
Today wat eerst nur am gekommen sein, sagt er, nu leert von mir, wat dat meint, als jästliche Mensche te leven. Nebt abtjunt mein Joch, en leert von mir. Ich zie leiftorig, en van harte deimutig. Wir wollen nu ware erst ein Leithartje, en dann möcht ich mit meiner Botschaft te

Wel is dat dan nu? Je rode heeft de haar ons gekrocht, ons last op aan te schmieden, en dan zegt hij voets erop, wie zal ons zien joch even dat je nek hengen en aan nu vallen? De haar verlikt dat Christenleven met een schuil, wo hij zelfs de leraar is. Zijn schuil jet hij dat ganze leven. Wie zijn maar dan uit de schuil jaren, wann wie sterven, wann wie met arm en de hardigheid sind, dan eerst hab wie uitgeleerd. Als ons leraar leert de haar ons, wat God zijn wille voor ons is, dat wie een arm eeuwig leven hebben kennen, dat hij leib is, dat hij de waarschijn om hemel is. En hij is werkelijk de einzige waarschijn om hemel. Hij leert ons alles, wat wie über Gott weiterbrücken.

0: Jezus heeft ook voor die gebed, die door niet wisten wat ze deden. Zo lezen we in Lukas 23, 34. Dat weer als Jezus om Tjeliets hangt, de nacht voor zijn vriend bed, voor de verjaffen, denn ze weten niet wat ze doen. Al de profeet Jesaja zegt dat in kapitel 53. Hij heeft zijn leven bed en dood aangegeven en leidt zich met de zinde slecht getrokken worden. Hij neemt vele ere zinden op en staat voor de zinde aan. Ik vroeg, reikt dat toe of dat brengt u nog meer? Hij neemt vele ere zinden op, ook die, wanneer verre gemeente dat bekendnis opgelegd hebben. Ik leef aan Jezus Christus, die is mijn erlezer. En toch heeft de wijze vriend dat handgekregen en de mensen van waars van ziel opgeleid. Hij neemt vele ere zinden op, ook die, wanneer niet hier kennen. En op dat dag God zijn leef ervoren en verstonden kennen. Bij de Tauhira, ik wil met de opvordering sluiten, wann du vom Wasch raufgekommen bist, wann andere die verleid haben, wann du die verbiestert hast, Jesus haft für die Gebet. Jesus bet für die, Jesus wort für die Bede und für die Entstohne, wann du andrest und trägst, nur Jesus. Und noch wort, Jesus haft auch für die Menschen Gebet, die behindert sind. En van mensen verstaat worden. Jezus bidt ook voor die mensen die arm nu broken. Jezus wordt ook weer voor die beden die nu arm komen. Hij wordt aan dat heil, de erlezing schijntje. Jezus wordt aan dat leven, dat eeuwige leven geven, die dat hem geloven aannemen. Ook wanneer dat mensen zijn die niet reden kennen, zoals wie, mensen die niet zo klaar denken kennen. Mensen die maar in poor weder oder geluid zaaien kunnen. Jezus zegt, ob ik heb voor die gebed, dat du deine geloven niet verlieren magst. En wanneer du in strijd naar mij gekomen bist, dan stoot deine breide. Mocht de haar dit Tauhira vandaag schenken, dat je niet deine geloven verlieren, dat je strijd komen, dat je de breide stootje. Amen.
1: Dort wir eine Predigt von Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Wenn Sie Frage habe, dann schrift uns einfach.